0: Liekensman. Liekensman. Liekende met mama.
1: Nee, maar de vader, kom ik joh.
0: Liekensman. Liekensman. Liekende met mama.
1: Nee, maar de andere liedje moest als de markt is nebbie. De enige moest je met een stukje het hinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike. Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.